Die vader waren heel zo bloed. Raven the Navy werd voor Saturday Night of the Fools. Zij tidligere hit op je programma met Jan Voor, artiesten, prototypen, duo og dozer. P4 Play.